0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers groeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn winkels, dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn winkels, dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is

0: Ieder uur minstens 15 hits. Reclamevrij op een rij.
1: Wees erbij.
0: Dit is Hits. Das Radio.
2: O vader Bacchus, met je grote jeneverstokerij te Schiedam gevestigd. Geef ons heden het dagelijks klokje, maar leid ons niet in die kroegen waar de jenever zo slecht en duur is. Maar leid ons naar die kroegen waar de jenever goed en goedkoop is. Leid ons daar waar wij hen zo groot krijgen als schildershuizen, want daar zit de kracht en de macht van de eeuwigheid in.

O, jenevertje, wat heb je toch gedaan? Dat je mij zo hartstikke dronken door de straten laat gaan. En ieder ziet mij aan en denkt wat een dronken hond. Met zo'n stuk jenever in zijn poepelapé. O, jenevertje, ik wou dat er een kom kwam die mij opnam. En in 1 hectoliter jenever terecht kwam. O, ik zou je zuipen, al moet ik ook op handen en

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn-winkels, dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwershoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van de cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. Vrouwen krijgen vanaf 2027 geen 13 weken echo meer tijdens hun zwangerschap. Dat besloot minister Sophie Hermans op advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 gebeurt het alleen nog voor lopend onderzoek. In het eerste onderzoeksjaar werden 531 afwijkingen gevonden, maar bij 775 vrouwen werd ten onrechte een afwijking gemeld en bij 1164 werd een afwijking gemist. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo stelt zich openlijk aan het hoofd van de nieuwe politieke militaire coalitie genaamd FRN, waar rebellengroep M23 van deel uitmaakt. Kabila, die van 2001 tot 2019 president was, kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf opgelegd wegens onder meer landverraad. En Oekraïnse drones troffen 3 datacenters van Yandex, locaties in Ryazan, Kaluga en Vladimir, die raakten beschadigd en zijn offline. Inwoners in tientallen Russische steden en buurlanden Kazachstan, Belarus en Armenië ondervinden problemen met taxis, bankieren en bezorgdiensten. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is

wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Het Zeeondercentrum Pieterburen, onderdeel van het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwershoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. Vrouwen krijgen vanaf 2027 geen 13 weken echo meer tijdens hun zwangerschap. Dat besloot minister Sophie Hermans op advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 gebeurt het alleen nog voor lopend onderzoek. In het eerste onderzoeksjaar werden 531 afwijkingen gevonden, maar bij 775 vrouwen werd ten onrechte een afwijking gemeld en bij 1164 werd een afwijking gemist. Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo stelt zich openlijk aan het hoofd van de nieuwe politieke militaire coalitie genaamd FRN, waar rebellengroep M23 van deel uit maakt. Kabila, die van 2001 tot 2019 president was, kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf opgelegd wegens onder meer landverraad. En Oekraïense drones troffen 3 datacenters van Yandex, locaties in Ryazan, Kaluga en Vladimir, die raakten beschadigd en zijn offline. Inwoners in tientallen Russische steden en buurlanden Kazachstan, Belarus en Armenië ondervinden problemen met taxis, bankieren en bezorgdiensten. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
2: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
3: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
5: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
6: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
7: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Auto First-zellerauto's.nl.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
2: Ik ook niet.
3: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: We kunnen door.
3: Direct door. Allianz Direct.
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
5: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
6: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
8: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
9: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
11: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
11: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Van de bergen in Oostenrijk. Jodelaipi! Tot in de fjorden van Noorwegen. Bijlholt komt door heel Europa. Van koerier met brief tot transport met 4 pallets vracht. Dat is onze kracht. Vind Bijlholt Transport Appingedam via Facebook. Bijlholt Transport. Groot door klein te blijven. Deur donderen, want voor ons is niks te gek.
14: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
17: Behagelijk die warmte. Welk soort haard hout je ook kiest, alles voor in je hout- of pelletkachel. Bestel je online via haardhout-hofman.nl. Haardhout en houtpellets door heel Nederland bezorgd. Of kom langs Paul aan de N34, afslag Exlo. Haardhout-hofman.nl.
18: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoonsbussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
19: Hits.

0: ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
1: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
2: Op zoek naar iets bijzonders? Voor huis, tuin of horeca? Landelijk, antiek of klassiek? Ontdek Nostalgiepalast. Van unieke meubels en decoratie tot een complete bar voor je zaak of gewoon thuis. Kijk op nostalgie-palast.de of kom gezellig langs in Noordhoorn of De Bergen. En laat je verrassen in onze grote showrooms.
3: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. Welkom in een wereld vol geesten, tijdreizigers, piraten en andere bijzondere verschijningen. Tijdens Magisch Semmein op 31 oktober en 1 november. Optredens van artiesten, vuurshows, steltlopers en meer magische figuren. Kijk op bourtange.nl.
4: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
5: Jazeker.
4: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
5: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
4: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
5: Zeker ze weten.
4: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
5: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
6: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
8: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Het IMF verhoogde zijn groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. De inflatie blijft hoog, 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. Nederland profiteert van herstel in Duitsland en investeringen in kunstmatige intelligentie, waarbij chipmaker ASML een rol speelt. De Iguazu-waterval in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. Het Nationale Park nam deze voorzorgsmaatregel omdat de waterafvoer van de rivier ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde bedraagt, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. Hoe lang de sluiting duurt is nog niet helemaal duidelijk. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwershoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundige Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. Vrouwen krijgen vanaf 2027 geen 13 weken echo meer tijdens hun zwangerschap. Dat besloot minister Sophie Hermans op advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 gebeurt het alleen nog voor lopend onderzoek. In het eerste onderzoeksjaar werden 531 afwijkingen gevonden, maar bij 775 vrouwen werd ten onrechte een afwijking gemeld en bij 1164 werd een afwijking gemist. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
9: En dan zeg ik alweer goedemorgen, dinsdagochtend even over 7. Goedemorgen, 2 meldingen op dit tijdstip al bekend. En dat is de A6 vanaf Jouren richting Emmeloord tussen Lemmer en Band. Een ongeval, de afrit is daar afgesloten. Op dit moment 4 kilometer file en 5 minuten vertraging. Ietsje langer is de file op de A32, Meppel richting Heerenveen tussen Wolvenga en Heerenveen, Zuid. 5 kilometer en bijna 10 minuten vertraging.
7: De hitsverkeersinformatie wordt je aangekondigd.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
2: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
3: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
4: Leijenberg, die van die garagedeuren.
5: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
4: Juist ja.
6: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
7: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
3: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
6: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
8: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

0: Banks, Mike Rutherford en Phil Collins. En vroeger had je ook nog Peter Gabriel erbij, hè? Genesis, Invisible Touch.
1: De amateurs en luisteraars en hele bijzondere inoprichten. Goedemorgen en welkom naar onze vangst. Goed is in spraak en muziek.
2: Joehoe, woepie, boego, arrivederci, bye-bye.
3: Wat pak ik net voor, boom de zee, dump.
0: Nou, nogmaals, goedemorgen. Het is bijna 10 minuten. Sterker nog, het is 10 minuten over 7. 13 oktober alweer in het jaar 2026. Jongen. Laatste kwartaal van dit jaar alweer. Dan zit het jaar 2026 er ook alweer bijna op, hè. Ongelooflijk, zeg. Een hele goedemorgen. Het is een nieuwe aflevering van Drent Draait Hits. En ze staan eraan te komen, hoor. Een hele mooie dame namens Goldie Boone. Ze is discjockey, ze is zangeres, ze is countryzangeres en ze ziet er geweldig uit en kan nog mooi zingen ook nog. Ben ik toevallig tegengekomen, ga ik met je voor je draaien, net als de Schürzenjäger. We gaan het hebben over de jongens op de stort, Elton Rixie, Pink Floyd, Kirdy, Oompie Courier, om maar een paar plaatjes te gaan noemen. Zelfs de nieuwe van Bernadette Dogger gaat voorbij komen en dat plaatje ken je zeker. Tenminste, het is een vertaling. Verder hebben we natuurlijk het weerbericht voor vandaag en morgen. We hebben waarschijnlijk, als het goed mee zit, ook nog de verzoekvrijdag op dinsdag. En natuurlijk win met het begin. Waarin we weer 6 bingo-kaarten weggeven voor de enige echte hits radio bingo. Over 2 weken vindt hij weer plaats. Ik heb een fragmentje voor je klaarstaan. Je kent hem, maar herken je hem ook. Dat alles en veel meer vanochtend.

Ja, ja, 25 oktober wordt er weer gebingo'd. De tweede bingo na de zomerstop. En jij kunt daarbij zijn. Kaarten kun je bestellen. En de spelregels bekijken op Hits met 3 keer een zet. Radiobingo.nl. Hitsradiobingo.nl. Staat alles op. Hoe het werkt, waar je de kaarten kunt krijgen, hoe je de kaarten kunt krijgen en hoe het allemaal in elkaar zit. En voor die bingo gaan we vandaag ook weer 6 bingo kaarten weggeven. Daarvoor moet je meedoen met dit spel. Win met het begin. Ik laat je een hele bekende plaat horen. Het beginfragment achterstevoren. Zet je radio wat harder. Mocht je dan weten welke plaat wij zoeken, mag je even gaan antwoorden via onze app. Titel en de uitvoerende artiest stuur je even naar 085-114-39-39. Het is een kort fragment, dus goed opletten, luisteraars en amateurs. Welke plaat zoeken wij? Nou, dat is een kort fragmentje, maar wel een fragmentje die achterstevoren bijna net zo klinkt als normaal. Mocht je het weten, kom erop met je antwoord. Hè. Titel en de artiestnaam van de zanger, zangeres of de band. En dat stuur je naar 085-114-39-39. Ella Langley is een van de nieuwe artiesten in Amerika die het populair zeer goed doen op het gebied van country music. En ook in heel de wereld is country music een beetje aan het terugkomen. Het krijgt weer een beetje een hype. En ik heb weer een nieuw plaatje gevonden waarvan ik denk van wauw. Dit is niet alleen een hele mooie vrouw, maar ook een mooie plaat en een mooie stem. Goldie Boone heet ze. Flowers in a Coffee Mug. Ze mag hier wel even op de koffie komen. Heb ik geen enkel probleem mee.

0: mini-kraan, mini-shovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
1: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
0: Leijenberg, die van die garagedeuren.
2: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg, vallen op.
2: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
4: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
6: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
5: Oh, dat is fijn.
6: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
7: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
8: Wat een mooie vrachtwagen!
9: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de maaltijd Utsu Wolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voitog, Dikke Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio!
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emol Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
16: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
17: Ja, ja. Nog steeds een zevende twee meldingen als een half uurtje geleden. De A6, Joure richting Emmeloord. Bij Emmeloord is een ongeval. De afrit is afgesloten. Levert geen files meer op. Maar dan weet je er even, de afrit is daar afgesloten. Wel een korte file op de A32. Meppel richting Heerenveen. Tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid. 3

Telefoon. René Lulofs, de zanger van de Mario's. 44 jaar geleden kwam deze single uit. Het spijt me. Aan de andere kant stond In de Bouw. Ja, wereldhits. En René wordt tegenwoordig weer gevraagd om op te gaan treden. Maar in die tijd, in 1982, werden er geen orkestbanden gemaakt. Je weet het, tegenwoordig gaan die artiesten met een orkestband op pad. Daar staat de muziek op band. En dat was er helemaal niet natuurlijk. Of dat is er was er niet. Dus nu wel. Want hij heeft beide platen opnieuw uitgebracht. Zowel deze, Het Spijt Me, als In de Bouw. En ik moet eerlijk zeggen, het is geweldig gelukt, toch? Absoluut, absoluut. Je hoort geen verschil met vroeger.

0: En zo is maar net. De verzoekvrijdag op dinsdag. En jullie mogen bepalen wat we gaan draaien. Kom erop met jouw gesproken berichtje. Stuur even een appie naar me toe met een gesproken berichtje en een verzoekplaatje. Maar die moet dan wel gaan om deze categorie.
1: Duitse muziek.
0: Duitse muziek. Oftewel Duitse schuilplatten. Nou, heb je een leuk idee? Kom erop met je gesproken appie. En maak iedereen happy.
2: Wil je nog meer hits? Check dan onze app in de App Store. Of kijk op hits.nl. Hits. Das Radio.

Rode Rozen van Freddy Breck. Dat zou te fantastisch zijn. Groetjes, Ina.

Ja, Roy Black, wat een mooie orkestband heeft die plaat, hè? Rode Rozen. Officieel heet hij niet zo, hè, Roy Black. Nee, Gerhard Hullerich heet hij officieel. Gerhard Hullerich. Ja, en ook alweer overleden in 1991. En vandaag in de categorie Duitse muziek, volgens Evert. Nou, was dit de keuze die we hebben gemaakt. Van Freddy Breck, Rote Rozen uit 1973. Maar de uitzending is nog tot 10 uur, wie weet. Gaan we nog een keer een verzoek vrijdag op de dinsdag doen. We hebben nog een beetje tijd, hè. Ander verhaal. Opie Groei kan erover meepraten. Want wat is er aan de hand?

rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland. Is dit legitiem voor u aan de band? Hit, hit, Das Radio.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Pak je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Lekkage?
7: Nee joh, ik heb gewoon een binnenzwembad.
6: Laat je dak regelmatig controleren.
7: Dit is toch prima?
6: Ja, je ziet niet altijd wat er onder de dakpannen gebeurt. Dakpanvervanging.nl inspecteert en zoekt de oorzaak.
7: En wat kost zo'n inspectie?
6: Veel minder dan wachten tot je plan.

0: dienstverlening.nl. En die emmer, die mag gewoon weer in de schuur.
1: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverlening van der Kuilen.nl.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Op zoek naar iets bijzonders? Voor huis, tuin of horeca? Landelijk, antiek of klassiek? Ontdek Nostalgiepalast. Van unieke meubels en decoratie tot een complete bar voor je zaak of gewoon thuis. Kijk op nostalgie-palast.de of kom gezellig langs in Noordhoorn of Te Bergen. En laat je verrassen in onze grote showrooms.
5: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dolf, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelver. Shop ook op hofstratijnje.nl.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
5: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziekten slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags in Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en raakte ook mensen gewond. Ooggetuigen vertelden aan tv-zender WXCA dat een man uit een kar van de achtbaan Goliath slingerde en meerdere keren geraakt werd door de kar en ook vervolgens naar beneden viel. Het IMF verhoogde zijn groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. De inflatie blijft hoog, 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. Nederland profiteert van herstel in Duitsland en investeringen in kunstmatige intelligentie, waarbij chipmaker ASML een rol speelt. De Iguazu-waterval in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. Het Nationale Park nam deze voorzorgsmaatregel omdat de waterafvoer van de rivier ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde bedraagt, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. Hoe lang de sluiting duurt is nog niet helemaal duidelijk. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
6: Dankjewel. 8:02. En dan op dinsdag op de A6 nog steeds een ongeval geweest tussen Joure en Emmeloord. Daarom is bij Emmeloord de afrit afgesloten. De A32, Meppel richting Heerenveen, tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid, op dit moment een kwartier vertraging. En je staat 10 minuten op de file in op de N31, Leeuwarden richting Drachten. En wel tussen Leeuwarden-Zuid en Garijp, omdat daar 2 kilometer file is. En vers van de pers, de N50, Zwolle richting Emmeloord, tussen de knooppunt Hattemberoek en Kampen. Ook daar 5 kilometer file en 10 minuten vertraging.
4: De hits verkeersinformatie wordt je aangekondigd.

0: zoek naar iets bijzonders? Voor huis, tuin of horeca? Landelijk, antiek of klassiek? Ontdek Nostalgiepalast. Van unieke meubels en decoratie tot een complete bar voor je zaak of gewoon thuis. Kijk op nostalgie-palast.de of kom gezellig langs in Noordhoorn of De Bergen. En laat je verrassen in onze grote showrooms.
1: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
2: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
3: Gritter Chalets en Staakcaravans.
2: Kijk op grittercaravans.nl.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op
5: Leijenberg, die van die garagedeuren.
6: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
5: Juist ja.
7: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
8: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezem. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
7: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
9: Lekkage?
10: Nee joh, ik heb gewoon een binnenzwembad.
9: Laat je dak regelmatig controleren.
10: Die is toch prima?
9: Ja, je ziet niet altijd wat er onder de dakpannen gebeurt. Dakpanvervanging.nl inspecteert en zoekt de oorzaak.
10: En wat kost zo'n inspectie?
9: Veel minder dan wachten tot je...

0: En die emmer, die mag gewoon weer in de schuur.
1: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
2: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
3: Inderdaad, een beetje.
2: Wat bedoel jij met een beetje?
3: Nou, bij Inthout Zierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
2: Inthout Zierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
3: Kijk zelf dan eens op zierconstructies.nl.
4: Zondag is het koopzondag bij Inthout Zierconstructies. Wij zijn open van 1 tot 4 uur.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
5: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldenkerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

0: Alpen, Vrienden, Buben. Happy song. En happy word je ook van een nieuwe single van Bernadette Dogger. Tenminste, ik wel.
1: Hits, das radio.
0: Alhoewel dat plaatje natuurlijk ook een beetje geleend is van de Alpen, Vrienden, Buben. De mensen die je net horen voorbij komen met Happy Song. Ze hadden ons een keer eerder een hit die heet Elastinigin. En die is dan weer vertaald door Bernadette Dogger. Die als binnenkomer hoort van het tweede gedeelte van de ochtendshow. Ik laat je niet gaan. 8:13 is het dan morgen mee geworden. Ja, de plaat op zijn achterste voren, die schijnt nogal moeilijk te zijn. Hè? Win met het begin. Dus ik ga je zometeen even een fragment opnieuw laten horen. Ik zit even te kijken. Even wachten hoor. Hoe heet die boeien man? Reinhard Fendrich wilde ik voor je draaien. En ik wilde je vertellen dat hij een enorme populaire zanger in Oostenrijk is. Of is het nou in Zuid-Duitsland? Even kijken hoor. Reinhard. Even de mensen van Google vragen. Reinhard Fendrich. Volgens mij was het een Oostenrijker hoor. Maar even checken. Reinhard Fendrich. Oostenrijk, jawel. Hij is inmiddels 71 jaar. Want je hebt natuurlijk in elk land heb je natuurlijk bekende artiesten. En dat geldt natuurlijk ook voor die Alpen, Vrienden, Buben. Dat is meer in het volkstümliche muziek. Maar zoals in Nederland hebben wij natuurlijk onze Marco Borsato. We hebben Marco Schuitmaker. We hebben Jannes en dergelijke. En zo heeft Oostenrijk ook zijn eigen zangers. En niet alleen maar in het... Ja, in het volkstümliche. Ik denk dat het beste exportproduct uit Oostenrijk op muzikaal gebied Opus is met Life is Life. Dat was er wel een hit uit Oostenrijk die de wereld overging. Want dit was ook wel een hitje in die tijd hoor. In ieder geval in Oostenrijk. Diezelfde Reinhard Fendrich. Macho, macho.

Ik voel je, ik hoor je. Dat schijnt de vertaling te zijn van T-Cento, die wereldhit uit, wat was het ook weer, midden jaren 80 denk ik, hè? Mattia Bazar uit Italië en daarvoor uit Oostenrijk. Dus die man die over een macho zang. Reinhard Fendrich.

0: Radio.
1: Hij schijnt toch moeilijker te zijn dan ik dacht. Het plaatje waar we vandaag de show mee gaan afsluiten, iets voor tienen. Een plaatje die we allemaal kennen, maar herken hem ook. Het beginfragment van deze plaat op zijn achterste voren. En als jij denkt te weten welke plaat dat is, dan mag je mij via de app even antwoord geven op de titel en de uitvoerende artiest. En dat stuur je dan naar 085 114 39 39. Maar hij schijnt moeilijk te zijn. Nou, valt toch mee. Achterste horen bijna als normaal. Laat me even weten, wie is het? En kans maak je dan op 6 bingo kaarten voor de volgende bingo. En die is op 25 oktober. 'S Middags op de radio om 5 uur.

0: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
1: Jazeker.
0: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
1: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
0: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
1: Zeker ze weten.
0: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
1: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
2: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
3: Nieuwe bedrijfsunit. Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
4: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
5: Volgende week zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
6: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
5: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
6: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Boy, that's ook in.
5: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.
7: Beestip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.beestipaircotechniek.nl.
8: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstra 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
11: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Swift. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
12: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
13: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.nl.
14: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Nou, gaan we om iets over 8:30 even kijken naar de Nederlandse wegen. En eigenlijk zijn het dezelfde 3 meldingen die we al hadden. Is er iets in veranderd? Nee, de afrit is afgesloten op de A6 bij Emmeloord. Is een ongeval gebeurd, daarom is die afrit afgesloten. En dat is de A6 Joure richting Emmeloord. Op de A7 Duitse grens richting Groningen. Die is nieuw. Bij Zuidbroek staat een kapotte vrachtauto. Oprit is daar afgesloten. En op de A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen. Nog steeds een file van 7 kilometer. Vertraging op dit moment 20 minuten.
15: De hitsverkeersinformatie wordt je aan.

Advertentie, advertentie, hier volgt even mijn bericht hoor. Bij de volgende plaatje kun je niet meezingen. Ik herhaal, bij de volgende plaatje kun je niet meezingen.

donkere tropennacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuwt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water

platen gemaakt. Eentje ervan had je vandaag voor je kiezen tijdens de ochtendshow. De bruiloft van de kleine Paloma. En een instrumentaal plaatje waar je niet kunt meezingen op naam van Las Incas, El Condor Pasa. Maar het origineel is nog ouder en staat op naam van Simon & Garfunkel. En die kun je dan wel weer meezingen. En van een heel oud plaatje gaan we naar een nieuwe plaat. En wel de nieuwe van Harold Savanijen.

Het is zo'n plaat waarbij ik automatisch wat harder ga rijden, mits ik in de auto rijd. En de radio ook ietsje te hard zet waarschijnlijk, hoor. Ik vind het wel lekker, hoor, voor in de auto. John Hyatt. En George Ray.

0: op dinsdag. Niet te geloven hoe dat mogelijk gemaakt wordt hier op de radio. We zijn er weer naartoe. Nou, ik zou zeggen, je mag je gesproken berichtje deze kant op sturen voor een verzoekje. Maar die moet dan wel gaan uit de categorie die Evert ons aangeeft. Ben benieuwd.
1: Dialect.
0: Oeh, dialect. Dialectmuziek. Friese muziek, Groningse muziek, Drentse, Brabants. Als het maar dialect is, laat maar even weten. Zou jij een leuk plaatje willen horen uit de categorie dialect? Spreek jouw berichtje in. En je gesproken berichtje stuur je dan via de WhatsApp naar 085 114 39 39. Als het maar dialect is.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Den Bosch. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
2: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. Welkom in een wereld vol geesten, tijdreizigers, piraten en andere bijzondere verschijningen. Tijdens Magisch Samhain op 31 oktober en 1 november. Optredens van artiesten, vuurshows, steltlopers en meer magische figuren. Kijk op bourtange.nl.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog haak ook de blauw en dat bleef zo. We de domers hebben ook. Norvie-jeans en de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
4: Venema, Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
4: Venema, Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
6: Ventas Voordeel. Klik en plak PVC op voorraad. En natuurlijk traprenovatie en montage. Kom snel langs bij Ventas Voordeel in Stadskanaal.
7: Feuerwerk verkauft Tieben in Rüttenbrock. Meer

0: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Trouwenermond.
1: Je vindt jouw stijl Bijchon.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
8: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
10: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
11: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
9: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
12: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 9 uur.
13: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Ahold Delhaize is vanochtend nog steeds bezig met het oplossen van IT-problemen die zondagmiddag begonnen als cybersecurity incident. Websites, apps en klantenservice van Albert Heijn, Ethos, Delhaize en Stop & Shop zijn uitgeschakeld. Online boodschappen worden niet bezorgd en lege schappen dreigen door stilliggende distributiecentra. Media speculeren over een hackersaanval. Meta erkent dat camerabrillen worden gebruikt voor stiekeme opnames, maar haalt ze niet van de markt, volgens topman Alex Himmel. Stichtingen Off Limits en de Firewall spannen een kort geding aan. Ook de Consumentenbond eist verwijdering omdat de brillen bijzondere persoonsgegevens verzamelen over politieke opvattingen, religie en gezondheid die niet zomaar mogen worden verwerkt. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziekten slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags in Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en raakte ook mensen gewond. Ooggetuigen vertelden aan tv-zender WXCA dat een man uit een kar van de achtbaan Goliath slingerde en meerdere keren geraakt werd door de kar en ook vervolgens naar beneden viel. Het IMF verhoogde zijn groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. De inflatie blijft hoog, 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. Nederland profiteert van herstel in Duitsland en investeringen in kunstmatige intelligentie, waarbij chipmaker ASML een rol speelt. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
14: Thank you. Is het alweer 9 uur geweest, jongens. Ja, ik zit even te refreshen. Oh, de ochtendspits is ook zo goed als voorbij. Ik heb nog één melding, dat is de A32. Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen. 6 kilometer file en 13 minuten vertraging in verband met wegwerkzaamheden. Voor de rest kun je lekker doorrijden.
12: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden.

0: mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Trouwenermond.
1: Je vindt jouw stijl Bijchon.
2: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
3: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
5: Lekkage?
6: Nee joh, ik heb gewoon een binnenzwembad.
7: Laat je dak regelmatig controleren.
6: Die is toch prima?
7: Ja, je ziet niet altijd wat er onder de dakpannen gebeurt. Dakpanvervanging.nl inspecteert en zoekt de oorzaak.
6: En wat kost zo'n inspectie?
7: Veel minder dan wachten tot je

0: Schuur.nl. En die emmer, die mag gewoon weer in de schuur.
1: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
2: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus. Met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
3: Zondag is het koopzondag bij Inthout Sierconstructies. Wij zijn open van 1 tot 4 uur.
4: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldenkerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

0: Corrie Konings, ik krijg een heel apart gevoel. En dat krijgt Jan Barringa waarschijnlijk van zichzelf ook. Een kippenvel momentje. En ik voel zoals jij. Alhoewel, ik zag Jan van de week op, vorige week op Facebook. Hij zag er een beetje uit als Ali Osram. Hij schijnt een nieuwe plaat mee bezig te zijn. Dus ik ben benieuwd wat Jan met een singeltje gaat komen. Nou, we gaan het meemaken. Oh ja, hadden we ook, hè. Even een verzoekplaatje tijdens de verzoekvrijdag op de dinsdag. En dat ging om dialect, geloof ik, hè?
1: Dialect.
0: Precies, en toen zei ik op de radio, nou, kom erop met je leuke ideeën rondom dialectmuziek. Dat mag Gronings zijn, Drent, Fries. Oeh, dat heb ik geweten. Toen kreeg je een heleboel berichtjes. Fries is geen dialect. Dat is een taal. Klopt. Maar ja, dan kunnen jullie niet meedoen aan het evenementje of het spelletje, het itemtje dialect. Ja, sorry Vriese.
2: Pippi.
0: Mooi.
2: Dat mafioza maar even. Van Erwin de Vries met de hele boel. Dat ben mooie dialect.

0: nou nog één keertje het fragment voor vandaag, waarmee je 6 bingokaarten kunt gaan winnen voor de bingo op 25 oktober. De eerstvolgende Hits Radio Bingo, 's middags op die zondagmiddag om 5 uur. De normale bingo heb ik 6 kaarten voor je liggen als jij mij antwoord durft te geven en weet te geven op de vraag: welke plaat zoeken wij? Hele bekende plaat op zijn achterste voren. Nou, hij is te doen, denk ik. Hè? Volgens mij, ja, ik heb wel foute antwoorden, zeker. Golden Earring zag ik staan met, even kijken. Dan moet ik even gaan scrollen. Golden Earring, Long Blonde Animal. Normaal met deurdonderen. Henk Wijngaard met Kijk uit, hier ben ik. Dat is allemaal fout. Dus denk er nog even over na. En stuur dan even via de WhatsApp mijn berichtje. De titel en de uitvoerende artiest van die plaat. Nieuws van vandaag: dat de gemeente het Hoge Land en de provincie Groningen zijn niet bereid het WEC in Lauwersoog te redden. Als de komende 2 weken een ultiem reddingsplan niet slaagt, zal de directie van het WEC het faillissement van het WEC en de zeehondenopvang aanvragen. We kennen natuurlijk het zeehondenopvang in Pieterburen. Daar is het jaren geweest. Toen is het verplaatst inderdaad naar Lauwersoog. Maar in de periode dat het nog in Pieterburen was met Leni het Hart, toen hadden ze ook een heleboel vrijwilligers. Zelfs 2 uit Vlieskelo.
1: Vergeet Leni.
2: Ja, met Baptiste uit Vlieskelo. Goedemiddag.
1: Mooi.
2: Mag ik Leni hebben?
1: Die is er niet.
2: Oeh, waar we zo vanmiddag langskomen. Voor die, toen nou, om die beesten te voeren. En nou, nou kennen we...
1: Wat beesten voeren?
2: Hoe heet het nou? Ach, toen nou. Ik kom niet op de naam. De Zeon. En nou kennen we vanmiddag niet, dus ik wil vragen of we van, nou,
1: ik
2: begin vandaag.
1: Nee, ik denk dat je behoorlijk verkeerd bent.
2: De Zeon, die zal ik vanmiddag... Wie zal vanmiddag brengen? Wie ben de vrijwilligers?
1: En dat kan wel, maar ik denk dat hier iedereen begon te lachen. Als ik dat zeg.
2: Wat is er dan? Wat is de bedoeling dan?
1: Dames, deze man die wil de zeehond voeren.
2: Nou zeg je me een beetje... Nee, maar even, ik heb dit nummer van Greta. En Greta, die... Wie kent vanmiddag niet, dus we maar vanavond komen. Is dat erg?
1: Ik heb geen zeehond. Dit is een privéhuis. Met meisjes.
2: Nee, ja. Nou je me vergek, ik word
1: nee.
2: Leni het Hart in Pieterburen.
1: Nee, maar dit is een nummer van Leni het Hart, dit is een privéhuis in Emmen, met dames. Ik denk dat je een andere vergek hebt.
2: Ik heb dit nummer van Greta.
1: Ja, nou, en ik heb geen Greta.
2: En wie is nou Leni dan?
1: Dat is mijn vrouw, en die is dat niet.
2: Ja, nou, en die gaat over de zeehonden?
1: Nee, ik heb geen zeehonden, ik heb een privéhuis met dames.
2: Oh, een bar! Zo'n seks?
1: Om het groot te zeggen, een sekstent.
2: Een sekstent met zulke rode lampjes en zo?
1: Nou, er is geen rood lampje te bekennen hier, dus...
2: Maar dat was altijd zo, zeg maar.
1: Nou, dat was eerder zo. Maar hier, dit is geen bar, dit is gewoon een privé met dames.
2: Ja, prima.
1: Maar ik denk dat ze hoeven te kijken.
2: Dat denk ik dus ook, want ik heb dit nummer gewoon gekregen. Ik zeg van, nou, maar we gaan altijd 1 keer per week gaan we de zeehond voeren. Ja,
1: dan moet je Leni hard belden.
2: Leni hard, maar ik heb nou nog Leni.
1: Ja, privéhuis Leni.
2: Ben je de familie van?
1: Nee.
2: Ook niet.
1: Maar dit is in Emmen. En Leni en Zab, die zit in Friesland.
2: Pieterburen.
1: Nou, dat ligt nog een heel eind op elkaar.
2: Helemaal verkeerd.
1: Denk ik ook.
2: En jullie hebben mooie vrouwen?
1: Ik heb mooie vrouwen.
2: Die kan ik ook wel voeden.
1: Heb jij ook wel?
2: Nee, die kan ik ook wel voeden.
1: Ja, die kan jij ook wel voeden, ja. Maar niet met vis.
2: Nee. Hey, sorry dat ik stoor heb.
1: Mion, dat is helemaal geen probleem. Maar ik denk dat ze jou willen gek hebben.
2: Ik denk het ook, ja.
1: Ja. Hey. Dit is 0591. En ik denk dat...
2: Nou, dat is Greta, maat. Want Greta had het nummer indrukt, dus die heeft me gewoon helemaal te pakken hier.
1: Oh.
2: Sorry.
1: Geen probleem, joh.
2: En de groet aan de vrouwen, hè?
1: Doe ik.
2: Doei.
1: Joho.

Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Reparatie, onderhoud en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
9: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
10: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
12: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
13: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
15: Feuerwerk verkauft Tieben in Rutenbroek.

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
3: 5 minuten over 9:30 op dinsdagochtend. Goedemorgen, Drenthe uit Hits met geen meldingen meer. De ochtendspits is voorbij.
4: De Hits verkeersinformatie wordt je aangeboden.

0: Jan Wolters, oftewel Jannes Junior. Hij heeft een nieuwe single. Nou, hij heeft zijn eerste single gemaakt. Zijn debuutsingle, hè. Stapt in de voetsporen van zijn vader Jannes. Jan Wolters, ik wil jou. En we gaan nog even kijken wat het weer voor vandaag en morgen gaat brengen. Nou, vanochtend is het bewolkt met plaatselijk wat regen of motregen. En daarbij ligt de temperatuur al vroeg ruim in de dubbele cijfers. Dus lekker warm. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekken later vanuit het westen een paar buien over ons land. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind voert erg zachte lucht aan. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden. En ook de komende nacht 7 tot 12 graden. En ook woensdag is het de zon veelvuldig te zien. Er komen ook regelmatig wat sluierbewolking voor. En ook dan weer 16 tot 19 graden. Niks mis mee, toch?
1: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl.
0: En om te bedenken dat we 13 oktober hebben. Ja, dus 17 tot 20 graden vandaag, 16 tot 19 graden morgen. Er kan af en toe een buitje vallen, maar nog, op zich mogen we niet klagen, toch? En op je radio muziek van The Moonlights.

En ze treden nog steeds op, hè? Tegenwoordig heten ze gewoon Anita en Ed. Maar in deze periode, begin jaren 80, toen ze hier een grote hit mee hadden, à la Villamore, was het nog Anita en Ed Cowboys, ja. De Moonlights, ook die zijn nog steeds aan het optreden. Maar ook de formatie is wel wat veranderd. Ze is kort ook weer. Maar ze blijven maar doorgaan. Hoe zal het leven zijn? Nou, prima, hoop ik. 10 minuten voor 10 is het geworden. De laatste plaat voor de ochtendshow zit eraan te komen. En we hadden het net over de Koning der Piraten. Hij zit eraan te komen, want de eerste plaat na 10 staat op zijn naam. Jannes, Itsy Pitsy in het non-stop gedeelte. En hou je vast, meteen daarna, jouw liefste wens van de Paladijns. Jongen, jongen, wat een playlist weer, ook in de non-stop buren. Daarna lekkere country music van Don Williams. I Recall a Gypsy Woman. Geweldig, dus gaat hier ook even weer een tandje harder. Dat is het non-stop gedeelte. Morgen op woensdag...

0: we er weer, hè?
1: Ja, gehaktdag. Met een nieuwe aflevering van de Ochtendshow. Maar vandaag gaan we eerst nog even afsluiten met de laatste plaat. En dat was een, ja, toch wel makkelijk plaatje, zou je denken. Alhoewel, er zijn ook veel foute antwoorden binnengekomen. We waren op zoek naar een plaat die we allemaal kennen, maar

Veel antwoorden binnengekomen. De meeste zijn ook goed. Alleen er zaten ook wel een aantal verkeerde bij. Ja, wat zei ik? De Golden Earring en dat soort dingen. Ja. Nee jongens. De Golden Earring. Ik zei, je bent gek. Ik zit er niet ver vanaf. Jawel, dit heeft niks met de Golden Earring te maken. Helemaal niks. Mijn laatste plaat waarmee we 6 bingo-kaarten voor de bingo weggeven, die gaan naar Nijepekel, oftewel Nieuwe Pekela, Harry Haan. Vliegt er toevallig een haan door uw raam. Harry, gefeliciteerd kerel. Jij krijgt 6 bingo-kaarten op 25 oktober. Mag jij bingoën? En ja, dat mag dan met 6 bingo-kaarten, want die krijg je gratis van ons. Want hij gaf het goede antwoord. Ja, wat is nou het goede antwoord, hè?

0: Drenthe Ride Hits werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
4: Garage Drenthe in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drenthe heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrenthe.nl.
5: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed!
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velden. Buitengewoon goed.
1: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer-Compascum. Hubo helpt.
2: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA Formatie en de Maarten Utsuvolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voitog, Dikke Dorstig en nog veel meer. Tickets via jnaformatie.nl. Adjo.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
8: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerken WS.nl.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
11: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
12: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 10 uur.
13: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn twee Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavië. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. Huizenkopers kunnen volgend jaar een hypotheek met nationale hypotheekgarantie afsluiten tot 500.000 euro, 30.000 euro meer dan nu. Bij verduurzaming is het maximumbedrag 530.000 euro. De NAG laat klanten bij woningen met energielabel E, F of G standaard 20.000 euro extra bijlenen voor energiebesparende maatregelen, tenzij de woningwaarde te laag is. Meta erkent dat camerabrillen worden gebruikt voor stiekeme opnames, maar haalt ze niet van de markt volgens topman Alex Himmel. Stichtingen Off Limits en de Firewall spannen een kort geding aan. Ook de Consumentenbond eist verwijdering omdat de brillen bijzondere persoonsgegevens verzamelen over politieke opvattingen, religie en gezondheid die niet zomaar mogen worden verwerkt. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziekten slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
6: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
14: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
15: Ik ben er helemaal klaar mee.
16: Nou, ik ook. Daar hebben we een nijbegun maak. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
15: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijnen.nl.
17: VLM Kozijnen.
16: Kwaliteit die blijft.
18: Mulders Meubel.
19: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
20: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
15: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
16: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegunst subsidieaanvraag.
15: En je ontvangt 30% subsidie.
16: Maar dan moet je er overal doorheen lullen.
15: Ja, gewoon.
17: VLM Kozijnen.
16: Kwaliteit die blijft.
12: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap, scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
7: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
8: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
11: Voor de makers. Praxis.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik, dat wordt vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt de vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
13: Lekkage?
14: Nee joh, ik heb gewoon een binnenzwembad.
13: Laat je dak regelmatig controleren.
14: Die is toch prima?
13: Ja, je ziet niet altijd wat er onder de dakpannen gebeurt. Dakpanvervanging.nl inspecteert en zoekt de oorzaak.
14: En wat kost zo'n inspectie?
13: Veel minder dan wachten tot

0: Tenel. En die emmer, je mag gewoon weer in de schuur.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Op zoek naar iets bijzonders? Voor huis, tuin of horeca? Landelijk, antiek of klassiek? Ontdek Nostalgiepalast. Van unieke meubels en decoratie tot een complete bar voor je zaak of gewoon thuis. Kijk op nostalgie-palast.de of kom gezellig langs in Noordhoorn of De Bergen. En laat je verrassen in onze grote show.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
2: Alles in één keer kloor.
3: Dit is Hits. Das Radio.

0: smaak naar meer.
1: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
2: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
3: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer-Compascum. Hubo helpt.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernije Couriers en Transport. Savernijecouriers.nl. Savernije, die rijden.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van De Walt.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Behagelijk die warmte. Welk soort haardhout je ook kiest, alles voor in je hout- of pelletkachel. Bestel je online via haardhout-hofman.nl. Haardhout en houtpellets door heel Nederland bezorgd. Of kom langs Paul aan de N34, afslag Exlo. Haardhout-hofman.nl.
9: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
10: Kijk eens, schat, hier is je thee.
11: Ah, heerlijk.
10: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
11: Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm.
12: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick.
13: De amateurs en luisteraars. 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de Maarten Utsuwolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voitog, Dikke Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adjo.
14: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
17: Het is zoveel. Hoe krijg ik het huis ooit leeg?
18: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
17: Oh, dat is fijn.
18: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
19: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En rudyschipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio. Met het nieuws van 11 uur.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft alle gemeenten in een brief dringend gevraagd om extra opvangplekken voor asielzoekers. De situatie in Ter Apel is onhoudbaar omdat mensen buiten moeten slapen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april, wat de veiligheid onder druk zet. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die vermoedelijk een aanslag wilde plegen met zoveel mogelijk slachtoffers. Hij had ook een concreet doelwit genoemd. Bij een huiszoeking trof agenten zwaar twee messen en een luchtdrukwapen aan. De rechtercommissaris verlengde zijn voorarrest met 2 weken. Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn twee Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavië. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. Huizenkopers kunnen volgend jaar een hypotheek met nationale hypotheekgarantie afsluiten tot 500.000 euro, 30.000 euro meer dan nu. Bij verduurzaming is het maximumbedrag 530.000 euro. De NAG laat klanten bij woningen met energielabel E, F of G standaard 20.000 euro extra bijlenen voor energiebesparende maatregelen, tenzij de woningwaarde te laag is. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
0: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
21: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
22: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
23: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
24: In Hoogeveen.
25: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifbuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
26: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
27: Gritter Chalet en Staakcaravans.
26: Kijk op grittercaravans.nl.
28: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
2: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwen-Lamont.
1: Je vindt jouw stijl bij John.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Swift. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Vesting Boertangen. Welkom in 1742. Welkom in een wereld vol geesten, tijdreizigers, piraten en andere bijzondere verschijningen. Tijdens Magisch Semmein op 31 oktober en 1 november. Optredens van artiesten, vuurshows, steltlopers en meer magische figuren. Kijk op boertangen.nl.
6: Lekkage?
7: Nee joh, ik heb gewoon een binnenzwembad.
6: Laat je dak regelmatig controleren.
7: Dit is toch prima?
6: Ja, je ziet niet altijd wat er onder de dakpannen gebeurt. Dakpanvervanging.nl inspecteert en zoekt de oorzaak.
7: En wat kost zo'n inspectie?
6: Veel minder dan wachten tot je

0: En die emmer, die mag gewoon weer in de schuur.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de maten Utsu-Wolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voitoch, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio!
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
3: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoors bedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
4: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
7: Feuerwerk verkauft Tieben in Rutenbrock. Meer

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
3: Lekkage?
4: Nee joh, ik heb gewoon een binnenzwembad.
3: Laat je dak regelmatig controleren.
4: Die is toch prima?
3: Ja, je ziet niet altijd wat er onder de dakpannen gebeurt. Dakpanvervanging.nl inspecteert en zoekt de oorzaak.
4: En wat kost zo'n inspectie?
3: Veel minder dan wachten tot je plan.

0: emmer, die mag gewoon weer in de schuur.
1: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, oh, nee.
3: Maak er een potje van.

0: Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
1: Nieuwe bedrijfsunit.
2: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
5: Inderdaad, een beetje.
4: Wat bedoel jij met een beetje?
5: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun 4 seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
4: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
5: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
6: Zondag is het koopzondag bij In het Hout Sierconstructies. Wij zijn open van 1 tot 4 uur.
7: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Van de bergen in Oostenrijk. Jodlaipi! Tot in de fjorden van Noorwegen. Bijlholt komt door heel Europa. Van koerier met brief tot transport met 4 pallets vracht. Dat is onze kracht. Vind Bijlholt Transport Appingedam via Facebook. Bijlholt Transport. Groot door klein te blijven. Deur donderen. Want voor ons is niks te gek.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoonsbussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
12: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
13: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. In Capelle aan den IJssel is vorige week een 20-jarige man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij hebben gezegd zoveel mogelijk slachtoffers te willen maken en een mogelijk doelwit hebben genoemd. In zijn woning zijn onder meer een zwaard en 2 messen gevonden. De man blijft voorlopig vastzitten. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken, waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het 2e schip onder Maltese vlag is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
15: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
16: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
17: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
18: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
19: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
20: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
6: Zondag is het koopzondag bij Inthout Sierconstructies. Wij zijn open van 1 tot 4 uur.
13: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
5: Jazeker.
4: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
5: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
4: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
5: Zeker ze weten.
4: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
5: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. Voor de heren hebben we ook Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
7: Binnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
6: Als de bliksem, nog Vinnewold.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
6: Als de bliksem, nog Venemold.
9: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
10: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
9: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
11: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
13: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
14: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
15: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
16: Ventas Voordeel. Jouw specialist in strak en stijlvol laminaat. Altijd met gratis ondervloer en plinten. Profiteer van topprijzen en kom langs in Stadskanaal.
17: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
18: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverlening van der Kuilen.nl.
19: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
1: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
20: CarParts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsOldambt.nl.
21: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
22: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
23: Lekkage?
24: Nee joh, ik heb gewoon een binnenzwembad.
23: Laat je dak regelmatig controleren.
24: Die is toch prima?
23: Ja, je ziet niet altijd wat er onder de dakpannen gebeurt. Dakpanvervanging.nl inspecteert en zoekt de oorzaak.
24: En wat kost zo'n inspectie?
23: Veel minder dan wachten tot je...

denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn vooruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte.

naast me in de cabine, door en door nat. Het water droop uit haar lange blonde haren. Ze zei niet veel en zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckersjack. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en staarde weer in de donkere nacht.

probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze stem.

uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds, ook dan nog. Even verder was een plek waar ik kon keren. Ik draaide de zware truck en reed terug.

werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Ze heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand

0: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
1: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
2: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
0: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ik zing als ik grondzuig.
7: Kunt u er niet bij?
6: Alleen als ik grondzuig.
7: Van der Vlier zuigt het

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
3: Milner.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta,

0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Op zoek naar iets bijzonders? Voor huis, tuin of horeca? Landelijk, antiek of klassiek? Ontdek Nostalgiepalast. Van unieke meubels en decoratie tot een complete bar voor je zaak of gewoon thuis? Kijk op nostalgie-palast.de of kom gezellig langs in Noordhoorn of De Bergen. En laat je verrassen in onze grote showrooms.
2: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
3: Jongens, jongens, jongens, wat een mooie vrachtwagen!
4: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 1 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Consumentenbond, Off Limits en de Firewall stappen naar de rechter vanwege de camerabril van Meta. De organisaties eisen aanpassing zodat de bril voldoet aan de privacywetgeving of verwijdering uit de handel. Meta-directeur Alex Himmel liet maandag weten de brillen niet van de markt te halen. De datum van het kort geding wordt later deze week bekendgemaakt. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft in 2024 een extra vergoeding van 1,5 miljoen euro ontvangen die niet terug te vinden is in de openbare jaarverslagen van de Voetbalbond. Dat blijkt uit een Amerikaanse belastingaangifte. Volgens de FIFA zijn geen regels overtreden, maar de statuten schrijven voor dat de volledige beloning van de voorzitter openbaar wordt gemaakt. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
7: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
8: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
9: Inderdaad, een beetje.
8: Wat bedoel jij met een beetje?
9: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun 4 seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
8: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
9: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
10: Zondag is het koopzondag bij Inthout Sierconstructies. Wij zijn open van 1 tot 4 uur.
11: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
2: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06 274 275 92.
12: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Garage Trend in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Trend heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageTrend.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.

0: Bumble.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: En die chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Chocomel. Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom-Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkom-Baskum. Hubo helpt.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
1: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
0: Oh, dat is fijn.
1: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
2: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
4: Ja, goeiedag, zeg maar. Bij ons in Vrouwskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die god en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
5: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
4: Mulders Meubeldorp, bij ons in Vrouwskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
6: Mulders Meubeldorp.
4: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
9: Dit is Hits. Das Radio.

Rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland is dit Legitiem voor u aan de band. Hits, Das Radio.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Weer niks in huis, geen maandverband, niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren? Dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
15: Shape the future with confidence. EY.
16: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten, als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
18: Voor de makers. Praxis.
19: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
20: De amateurs en luisteraars. 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA Formatie en de Maarten Utsubolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voigtocht, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via jnaformatie.nl. Adio.
21: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
22: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
23: Volgende week zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
24: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
23: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
24: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
23: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.
25: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje.

0: geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
1: Bronbemaling nodig? Vraag WA Spittos Bronbemaling. Je vindt WA Spittos Bronbemaling ook op Facebook.

0: aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gietenveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw 2 vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. Van volgende week dinsdag tot en met het eind van deze maand rijden er geen treinen op delen van het traject tussen Arnhem en Utrecht. ProRail werkt dan aan het spoor en legt een nieuwe spooronderdoorgang aan bij station Wolfheze. Bij die werkzaamheden wordt de grootste spoorkraan van Nederland ingezet. De NS zet bussen in, maar waarschuwt voor drukte. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd en worden geadviseerd hun reis vooraf te plannen. De Consumentenbond, Off-Limits en de Firewall stappen naar de rechter vanwege de camerabril van Meta. De organisaties eisen aanpassing zodat de bril voldoet aan de privacywetgeving of verwijdering uit de handel. Meta-directeur Alex Himmel liet maandag weten de brillen niet van de markt te halen. De datum van het kort geding wordt later deze week bekendgemaakt. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft in 2024 een extra vergoeding van 1,5 miljoen euro ontvangen die niet terug te vinden is in de openbare jaarverslagen van de Voetbalbond. Dat blijkt uit een Amerikaanse belastingaangifte. Volgens de FIFA zijn geen regels overtreden, maar de statuten schrijven voor dat de volledige beloning van de voorzitter openbaar wordt gemaakt. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
5: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
6: Gritter Chalet en staakcaravans.
5: Kijk op grittercaravans.nl.
7: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerken WS.nl.
8: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
9: MasterTools.nl. Jouw klus, onze tools.
10: Nieuw huis bouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen?

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Lekkage?
5: Nee joh, ik heb gewoon een binnenzwembad.
6: Laat je dak regelmatig controleren.
5: Dit is toch prima?
6: Ja, je ziet niet altijd wat er onder de dakpannen gebeurt. Dakpanvervanging.nl inspecteert en zoekt de oorzaak.
5: En wat kost zo'n inspectie?
6: Veel minder dan wachten tot je...

0: vervanging.nl. En die emmer, die mag gewoon weer in de schuur.
1: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Behagelijk die warmte. Welk soort haardhout je ook kiest, alles voor in je hout- of pelletkachel. Bestel je online via haardhout-hofman.nl. Haardhout en houtpellets door heel Nederland bezorgd. Of kom langs Paul aan de N34, afslag Exlo. Haardhout-hofman.nl.
3: Nieuwe bedrijfsunit te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
7: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelver. Shop ook op hofstratijnje.nl.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Dit is Hits.

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk... Krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: De jackpot van

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
4: Feuerwerk verkauft Tieben in Rutenbroek.

0: echt. Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertange en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-

0: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. Welkom in een wereld vol geesten, tijdreizigers, piraten en andere bijzondere verschijningen. Tijdens Magisch Samhain op 31 oktober en 1 november. Optredens van artiesten, vuurshows, steltlopers en meer magische figuren. Kijk op bourtange.nl.
1: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
2: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Bij John Second Hand Shop en Meubels.
4: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
3: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, dat is radio met het nieuws van 3 uur.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De vier partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. De dichtregels op Rotterdamse vuilniswagens zijn uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. De traditie begon in 1988 met een regel van dichter Jules Deelder. Inmiddels staan er ruim 150 gedichten op de wagens, van bekende internationale dichters tot jonge schrijftalenten. De dichtregels rijden al bijna 40 jaar door de stad. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw twee vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. Van volgende week dinsdag tot en met het eind van deze maand rijden er geen treinen op delen van het traject tussen Arnhem en Utrecht. ProRail werkt dan aan het spoor en legt een nieuwe spooronderdoorgang aan bij station Wolfheze. Bij die werkzaamheden wordt de grootste spoorkraan van Nederland ingezet. De NS zet bussen in, maar waarschuwt voor drukte. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd en worden geadviseerd hun reis vooraf te plannen. De Consumentenbond, Off-Limits en de Firewall stappen naar de rechter vanwege de camerabril van Meta. De organisaties eisen aanpassing zodat de bril voldoet aan de privacywetgeving of verwijdering uit de handel. Meta-directeur Alex Himmel liet maandag weten de brillen niet van de markt te halen. De datum van het kort geding wordt later deze week bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
8: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
9: Zondag is het koopzondag bij Inthout Sierconstructies. Wij zijn open van 1 tot 4 uur.
10: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
11: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. mannen op.
12: Leijenberg, die van die garagedeuren.
13: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
12: Juist ja.
13: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
14: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
15: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
13: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
16: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
17: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
18: Zwaagstra. De wereld aan sierbestrating
19: in Hoogeveen.
20: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

0: Kijk op vandervliergroep.nl. Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat. Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed!
2: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
3: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
2: Oh, dat is fijn.
3: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
1: Alleen in november. 10% korting op ski- en snowboardonderhoud. De Velde. Buitengewoon goed.
4: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
5: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de Maarten Utsu-Wolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voitog, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adjo!
8: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Snel van A naar B. Met de 24-uur-service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden.
14: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
15: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyer Afdichtingen.nl.
16: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit. Van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
18: Dit is Hits. Das Radio. Mm.

0: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand.

tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn money?
2: De salderingsregeling stopt.
0: Maar blijven hangen in je drama?
2: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
3: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
4: Jazeker.
3: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
4: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
3: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
4: Zeker ze weten.
3: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
4: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
5: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Lekkage?
10: Nee joh, ik heb gewoon een binnenzwembad.
9: Laat je dak regelmatig controleren.
10: Die is toch prima?
9: Ja, je ziet niet altijd wat er onder de dakpannen gebeurt. Dakpanvervanging.nl inspecteert en zoekt de oorzaak.
10: En wat kost zo'n inspectie?
9: Veel minder dan wachten tot je

0: En die emmer, die mag gewoon weer in de schuur.
1: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik, dat wordt vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt de vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
4: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
5: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
6: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
5: Oei, ik voel de bui al hangen.
6: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
5: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
7: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
9: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse veiligheidsdienst MI5 ziet een sterke toename van hybride acties van Iran en Rusland tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigementen zou in 10 jaar verviervoudigd zijn. MI5 besteedt inmiddels meer tijd aan dreigingen van staten dan tijdens de Koude Oorlog. De veiligheidsdienst waarschuwt in een verklaring ook voor mogelijk misbruik van AI door terroristen. Het Openbaar Ministerie denkt dat de brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam vorig jaar gepland waren en een terroristisch motief hadden. De 27-jarige verdachte heeft bekend een trein en een tijdelijke kleedkamer op Amsterdam Centraal in brand te hebben gestoken. Hij blijft vastzitten. Het onderzoek naar het vermeende terroristische motief loopt nog. De volgende zitting is begin volgend jaar. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De vier partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. De dichtregels op Rotterdamse vuilniswagens zijn uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. De traditie begon in 1988 met een regel van dichter Jules Deelder. Inmiddels staan er ruim 150 gedichten op de wagens, van bekende internationale dichters tot jonge schrijftalenten. De dichtregels rijden al bijna 40 jaar door de stad. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw 2 vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken, blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
10: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
11: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
12: Ik ben er helemaal klaar mee.
13: Nou, ik ook. Laten we een nij begin maken.
12: En de subsidieaanvraag? Levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM Kozijnen.
13: Ja, top! Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijnen.nl.
14: VLM Kozijnen.
12: Kwaliteit die blijft.
15: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
13: Ook zo klaar met lange levertijden.
12: VLM Kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
14: VLM Kozijnen.
12: Kwaliteit die blijft.
16: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: smaakt naar meer.
1: Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Geen klus is te gek.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
0: Lekkage?
3: Nee joh, ik heb gewoon een binnenzwembad.
4: Laat je dak regelmatig controleren.
3: Dit is toch prima?
4: Ja, je ziet niet altijd wat er onder de dakpannen gebeurt. Dakpanvervanging.nl inspecteert en zoekt de oorzaak.
3: En wat kost zo'n inspectie?
4: Veel minder dan wachten tot je

0: maar je mag gewoon weer in de schuur.
1: Krijg nu een gratis 18 volt Perfect Pro adapter bij mastertools.nl.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
2: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
7: Op zoek naar iets bijzonders? Voor huis, tuin of horeca? Landelijk, antiek of klassiek? Ontdek Nostalgiepalast. Van unieke meubels en decoratie tot een complete bar voor je zaak of gewoon thuis. Kijk op nostalgie-palast.de of kom gezellig langs in Noordhoorn of De Bergen. En laat je verrassen in onze grote showrooms.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, adempje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct, is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door, Allianz Direct.
11: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
15: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
16: Inderdaad, een beetje.
15: Wat bedoel jij met een beetje?
16: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
15: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
16: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
17: Zondag is het koopzondag bij Inthout Sierconstructies. Wij zijn open van 1 tot 4 uur.
18: Van de bergen in Oostenrijk. Jodlaipi! Tot in de fjorden van Noorwegen. Bijlholt komt door heel Europa. Van koerier met brief tot transport met 4 pallets vracht. Dat is onze kracht. Vind Bijlholt Transport Appingedam via Facebook. Bijlholt Transport. Groot door klein te blijven. Deur donderen, want voor ons is niks te gek.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: De kleinste. Met de grootste hits. Dit is Hits. Das Radio.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar €69.
2: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Venemold.
3: Echt lekker.
4: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
2: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Venemold.
5: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
6: Balen zeg. Koffie?
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
8: Feuerwerk verkauft Tieben in Rütenbrock.

0: zie je nou wel, ze ruikt me.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
3: Alles in één keer kloor.
4: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Ventas voordeel. Klik en plak PVC op voorraad. En natuurlijk traprenovatie en montage. Kom snel langs bij Ventas voordeel in Stadskanaal.
11: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
12: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
11: Oh, dat is fijn.
12: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
13: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
14: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
16: Bronnen in de IT-beveiligingswereld melden dat Albert Heijn waarschijnlijk verdacht internetverkeer van hackers heeft ontdekt afgelopen zondag. Daarna zijn uit voorzorg delen van de computersystemen uitgeschakeld. Het is nog onduidelijk hoe succesvol de aanval was. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens zijn gestolen. De problemen raken onder meer de bevoorrading van winkels en de online verkoop. De Russische Gymnastiekfederatie is boos omdat 3 Russische topturnsters geen visum hebben gekregen voor het WK turnen in Rotterdam. Onder hen is regerend wereldkampioene meerkamp Melnikova. De bond beschuldigt Nederland van discriminatie en zegt dat de weigering de Russische turnsters uitsluit van de strijd om WK-medailles en Olympische startbewijzen. De Britse veiligheidsdienst MI5 ziet een sterke toename van hybride acties van Iran en Rusland tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigementen zou in 10 jaar verviervoudigd zijn. MI5 besteedt inmiddels meer tijd aan dreigingen van staten dan tijdens de Koude Oorlog. De Veiligheidsdienst waarschuwt in een verklaring ook voor mogelijk misbruik van AI door terroristen. Het Openbaar Ministerie denkt dat de brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam vorig jaar gepland waren en een terroristisch motief hadden. De 27-jarige verdachte heeft bekend een trein en een tijdelijke kleedkamer op Amsterdam Centraal in brand te hebben gestoken. Hij blijft vastzitten. Het onderzoek naar het vermeende terroristische motief loopt nog. De volgende zitting is begin volgend jaar. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De 4 partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Zo sociaal-democratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
17: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
18: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
19: Gritter Chalets en Staakcaravans.
18: Kijk op grittercaravans.nl.
20: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Fika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifbuien en deuren. Het voordeel is ook dat Fika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op fikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
21: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
22: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt,

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
5: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Nieuwe bedrijfsunit.
10: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. Welkom in een wereld vol geesten, tijdreizigers, piraten en andere bijzondere verschijningen. Tijdens Magisch Samhain op 31 oktober en 1 november. Optredens van artiesten, vuurshows, steltlopers en meer magische figuren. Kijk op bourtange.nl.
13: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
14: Feuerwerk verkauft hier in Rütenbrock. Meer dan

0: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
1: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
10: Zondag is het koopzondag bij Inthout Sierconstructies. Wij zijn open van 1 tot 4 uur.
11: Je dag wordt alleen maar beter met hits in de ether. Hits, dat is radio.

0: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: Chocomel. Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Geeft ruimte.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
6: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
7: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de maaltruc Utsubolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Power.

0: en nog veel meer. Tickets via jnainformatie.nl. Adio.
1: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkom Baskum. Hubo helpt.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar. Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Swift. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. Bij de vandaag gehouden demonstraties werden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Circa 200 scholen waren geblokkeerd. Demonstranten protesteren al 4 weken tegen lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. De Russische Gymfederatie is woedend op Nederland omdat 3 topturnsters geen visum kregen voor de WK-turnen in Rotterdam. Regerend wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, Victoria Listunova en Anna Kalmikova worden hierdoor uitgesloten. De bond noemt dit discriminatie en een schending van gelijke Olympische selectievoorwaarden. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast, waarvan 12% in Groningen staat. Bomenexpert Bert Plaat verwacht dat uiteindelijk slechts 10% de ziekte overleeft. Gemeenten houden zieke bomen onder toezicht en kappen ze alleen bij gevaarlijke situaties waarbij een nieuwe aanplant met gevarieerde bomensoorten plaatsvindt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
8: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
9: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
10: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. CleaningServiceTieben.nl.
11: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
12: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
13: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Stel je voor. Morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Volgende week zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
4: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst 1450 euro aan geldprijzen.
3: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts 1 euro per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
4: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Boy, dat zo kin.
3: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
5: Behagelijk die warmte. Welk soort haardhout je ook kiest, alles voor in je hout- of pelletkachel. Bestel je online via haardhout-hofman.nl. Haardhout en houtpellets door heel Nederland bezorgd. Of kom langs Paul aan de N34, afslag Exlo. Haardhout-hofman.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van De Walt.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit, -middengroningen.nl.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering...
6: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn money?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
11: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
12: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
13: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
14: Jazeker.
13: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
14: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
13: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
14: Zeker, ze weten.
13: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
14: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
15: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
16: Dit is Hits. Das Radio.

0: Axle First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Ik zing als ik grondzuig.
3: Kunt u er niet bij?
2: Alleen als ik grondzuig.
3: Van der Vlier zuigt het

0: vlier.
1: Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Oh ja.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij Eurojackpot maak je

0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
2: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
5: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
6: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident bij Albert Heijn loopt nog. Moederbedrijf Ahold Delhaize meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat klant- of medewerkergegevens zijn gestolen. Online bestellingen en bezorging zijn niet mogelijk en de klantenservice is onbereikbaar. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd herstarten van bepaalde systemen waarbij veiligheid voorop staat. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. Bij de vandaag gehouden demonstraties werden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Circa 200 scholen waren geblokkeerd. Demonstranten protesteren al 4 weken tegen lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
9: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
10: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
11: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
12: In Hogeveen.
13: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Vriesgelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
14: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriesgelo.
7: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit

0: een tikje anders doet.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
4: Jazeker.
3: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
4: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
3: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
4: Zeker ze weten.
3: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
4: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, ze komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, coverband Amplifier en Monique Swift. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
10: Het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
11: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
10: Oh, dat is fijn.
11: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
12: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de maten Utsubode. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voigtocht, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio.
13: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelmandje. Pak je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Gevrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgen. Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
16: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
17: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
18: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerken WS.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Mini-kraan, mini-shovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
12: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
13: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
14: Carparts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsoldambt.nl.
15: Het zijn weer hamerweken bij

0: je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Op zoek naar iets bijzonders? Voor huis, tuin of horeca? Landelijk, antiek of klassiek? Ontdek Nostalgiepalast. Van unieke meubels en decoratie tot een complete bar voor je zaak of gewoon thuis? Kijk op nostalgie-palast.de of kom gezellig langs in Noordhoorn of De Bergen. En laat je verrassen in onze grote showrooms.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. De Tweede Kamer wil de gevraagde 70 miljoen euro voorlopig niet aan Veilig Thuis geven. Fracties zoals VVD, D66, Pro en Groep Markesauer eisen eerst duidelijkheid over de oorzaken van de problemen. Bij Veilig Thuis wachten mensen na een melding gemiddeld 2 maanden, terwijl de wet 5 dagen voorschrijft. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident bij Albert Heijn loopt nog. Moederbedrijf Ahold Delhaize meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat klant- of medewerkergegevens zijn gestolen. Online bestellingen en bezorging zijn niet mogelijk en de klantenservice is onbereikbaar. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd herstarten van bepaalde systemen waarbij veiligheid voorop staat. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien in het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
6: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
7: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
8: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. In ruil en financiering mogelijk.
9: Gritter Chalet en Staakcaravans.
8: Kijk op grittercaravans.nl.
10: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
4: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is Vin.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. Würde heren hebben we ook. Petrol jeans in de uitverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 99 euro.
3: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Finsterwold.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Venema Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik, dat wordt vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt een vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
6: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
9: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
10: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van AGI Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agioplossingen.nl.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: VZN Voegwerken. Ask geen ander. VZN-voegwerken.nl.
13: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
14: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
15: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
17: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
18: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
20: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Aumont.
21: Je vindt jouw stijl Bijson.
22: Ventas Voordeel, jouw specialist in strak en stijlvol laminaat. Altijd met gratis ondervloer en plinten. Profiteer van topprijzen en kom langs in Stadskanaal.
23: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
24: Dit is Hits. Das Radio.

0: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Nieuwe bedrijfsunit te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
4: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
5: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Feuerwerk verkauft hier in Rutenbroek. Meer

0: de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl. Vesting Bourtange. Welkom in 1742. Welkom in een wereld vol geesten, tijdreizigers, piraten en andere bijzondere verschijningen. Tijdens Magisch Samhain op 31 oktober en 1 november. Optredens van artiesten, vuurshows, steltlopers en meer magische figuren. Kijk op bourtange.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van De Walt.
3: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernije Couriers en Transport. SavernijeCouriers.nl. Savernije, die rijden.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Ik ook niet.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
10: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen.

0: tot schuifbuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde twee Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. Het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum, noemt Rusland, Iran en kunstmatige intelligentie de grootste bedreigingen voor de nationale veiligheid. Bedreigingen zijn in 10 jaar verviervoudigd. Sinds 2022 zijn bijna 1000 Russische spionnen uitgezet. Vorig jaar werden 50 mensen opgepakt vanwege banden met Iran. Het terreurdreigingsniveau is dit voorjaar verhoogd naar ernstig. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. De Tweede Kamer wil de gevraagde 70 miljoen euro voorlopig niet aan Veilig Thuis geven. Fracties zoals VVD, D66, Pro en Groep Markeshouwer eisen eerst duidelijkheid over de oorzaken van de problemen. Bij Veilig Thuis wachten mensen na een melding gemiddeld 2 maanden, terwijl de wet 5 dagen voorschrijft. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
3: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
5: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
6: Je huis zegt wie je bent en Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek, Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

Das Radio. Hey.

0: Shell is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
11: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
12: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
13: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom-Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkom-Baskum. Hubo helpt.
14: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
15: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Dit is Hits. Das Radio.

0: stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Stel je voor. Morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
3: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de maten Utsuwolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voitog, Dikke Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adjo!
2: Oh, oktober is woonmaand bij Sfeer.nl. Je krijgt nu tot wel 1000 euro shoptegoed bij jouw aankoop. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi. Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
6: Inderdaad, een beetje.
4: Wat bedoel jij met een beetje?
6: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
4: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
6: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
7: Zondag is het koopzondag bij In het Hout Sierconstructies. Wij zijn open van 1 tot 4 uur.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november. Met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
9: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
10: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
12: Shape the future with confidence. EY.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en Rudy Schipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten.

0: Radio met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen, meldt het Vaticaan. Tijdens een medische controle werd een knobbeltje ontdekt. De paus verblijft naar verwachting een week in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Zijn audiënties tot en met 20 oktober zijn geannuleerd. Of zijn reis naar Uruguay, Argentinië en Peru van 6 tot 17 november doorgaat, hangt af van zijn herstel. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde 2 Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. Het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum, noemt Rusland, Iran en kunstmatige intelligentie de grootste bedreigingen voor de nationale veiligheid. Bedreigingen zijn in 10 jaar verviervoudigd. Sinds 2022 zijn bijna 1000 Russische spionnen uitgezet. Vorig jaar werden 50 mensen opgepakt vanwege banden met Iran. Het terreurdreigingsniveau is dit voorjaar verhoogd naar ernstig. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
2: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
3: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
4: Wilders Meubeldoor.
5: Ja, goeiedag zeg maar. Bij ons in Fruiskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die God en geregeld heeft nog Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
6: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
5: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruiskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
4: Mulders Meubeldorp.
6: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

zee.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruit.

0: ben je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: Chocomel.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Op zoek naar iets bijzonders? Voor huis, tuin of horeca? Landelijk, antiek of klassiek? Ontdek Nostalgiepalast. Van unieke meubels en decoratie tot een complete bar voor je zaak of gewoon thuis. Kijk op nostalgie-palast.de of kom gezellig langs in Noordhoorn of De Bergen. En laat je verrassen in onze grote showrooms.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Dit is Hits. Das Radio.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
1: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
2: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
1: Oh, dat is fijn.
2: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
0: Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boek.

0: calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
3: Alles in één keer kloor.
4: Hey Niels, ben je nu aan het werk?
5: Jazeker.
4: Maar het is nu toch veel te koud voor de tuin?
5: Nee, in deze tijd van het jaar doen we juist onderhoud aan de tuinmachines.
4: Dus ik kan mijn grasmaaier bij jou langsbrengen?
5: Zeker ze weten.
4: Kijk, dat is nog een service. Dus ook voor het onderhoud aan de tuinmachine ga je in de wintermaanden naar Niels Lubbers Tuin- en Parkmachines in Ter Apel.
5: Kijk ook op onze website nielslubbers.nl.
6: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
9: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
11: Je zoekt een auto die meer is dan alleen...

0: speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De Eerste Kamer stemde in met 2

0: asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Criminele asielzoekers kunnen voortaan ongewenst worden verklaard bij delicten met minimaal 2 jaar gevangenisstraf. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen, meldt het Vaticaan. Tijdens een medische controle werd een knobbeltje ontdekt. De paus verblijft naar verwachting een week in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Zijn audiënties tot en met 20 oktober zijn geannuleerd. Of zijn reis naar Uruguay, Argentinië en Peru van 6 tot 17 november doorgaat, hangt af van zijn herstel. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde 2 Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Gigantisch Gieterveen bestaat 10 jaar. En dat vieren we op zaterdag 7 november met in de feesttent Piraten Power Hour, Coverband Amplifier en Monique Smit. Scoor nu je tickets via gigantischgieterveen.nl of aan de kassa. Maar vol is vol. Toegang vanaf 16 jaar. Gigantisch Gieterveen is mede mogelijk gemaakt door Ketel Service Noord. Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt,

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Zierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Zierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus. Met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar zierconstructies.nl. Inthout Zierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
5: Zondag is het koopzondag bij Inthout Zierconstructies. Wij zijn open van 1 tot 4 uur.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
9: Behagelijk die warmte. Welk soort haardhout je ook kiest, alles voor in je hout- of pelletkachel. Bestel je online via haardhout-hofman.nl. Haardhout en houtpellets door heel Nederland bezorgd. Of kom langs Paul aan de N34, afslag Exlo. Haardhout-hofman.nl.
10: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA Formatie en de Mountain Utsuwolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voitog, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via jnaformatie.nl. Adio.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
14: Feuerwerk verkauft hier in Rutenbrock.

0: echt. Vesting Bourtangen. Welkom in 1742. Welkom in een wereld vol geesten, tijdreizigers, piraten en andere bijzondere verschijningen. Tijdens Magisch Semmein op 31 oktober en 1 november. Optredens van artiesten, vuurshows, steltlopers en meer magische figuren. Kijk op bourtangen.nl.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalets en staakcaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
3: Nieuwe bedrijfsunit.
4: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dit is Hits. Dasradio.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist.

0: Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Criminele asielzoekers kunnen voortaan ongewenst worden verklaard bij delicten met minimaal 2 jaar gevangenisstraf. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Criminele asielzoekers kunnen voortaan ongewenst worden verklaard bij delicten met minimaal 2 jaar gevangenisstraf. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op

0: Bezoek van minister Van den Brink die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een